alleen is aan blij zijn man het wel. Koko, salam alaikum. Hallo. Bismillah. Quel massacre c'est dit.